0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij 1 aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. 5 Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben 2 lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van 3 andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. 2 klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de 3e dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. 1 drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. De voormalige Hondurese president Juan Orlando Hernandez is teruggekeerd naar Honduras nadat Donald Trump hem gratie heeft verleend. Hernandez zat in de Verenigde Staten een celstraf van 45 jaar uit voor betrokkenheid bij drugsmokkel. Hij blijft echter juridisch onder druk staan en moet in eigen land nog terecht staan voor mogelijke corruptie. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

Dames en dames, ik wil u confronteren met de beroemdste man van Oost-Nederland. Ter uw beschikking, Lux met de Puddingbux. Niets meer en niets minder.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. 2 moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij 1 aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. 5 Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben 2 lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van 3 andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. 2 klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de 3e dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. 1 drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. De voormalige Hondurese president Juan Orlando Hernandez is teruggekeerd naar Honduras nadat Donald Trump hem gratie heeft verleend. Hernandez zat in de Verenigde Staten een celstraf van 45 jaar uit voor betrokkenheid bij drugsmokkel. Hij blijft echter juridisch onder druk staan en moet in eigen land nog terechtstaan voor mogelijke corruptie. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

0: hits. Das Radio.
1: Dit is het liefdeslied dat op de Mexicaanse steppen wordt gezongen. En het gaat over een herdersjongen die op de Sierra zijn meisje zo mist.

0: De Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij één aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. 5 Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben 2 lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van 3 andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. 2 klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de 3e dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. 1 drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. De voormalige Hondurese president Juan Orlando Hernandez is teruggekeerd naar Honduras nadat Donald Trump hem gratie heeft verleend. Hernandez zat in de Verenigde Staten een celstraf van 45 jaar uit voor betrokkenheid bij drugsmokkel. Hij blijft echter juridisch onder druk staan en moet in eigen land nog terechtstaan voor mogelijke corruptie. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

rechtstreeks vanuit de Poort van Nederland. Is dit Legitiem voor u aan de band? Hit, hits, Das Radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Op het Spaanse eiland Mallorca zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de enorme toeristenstroom. De bewoners zijn het zat dat hun leefomgeving leidt onder het massatoerisme. Zij eisen dat de lokale overheid maatregelen neemt om het aantal bezoekers te beperken en de leefbaarheid te verbeteren. De Syrische leider al-Sharaa heeft aangegeven dat zijn land openstaat voor een veiligheidsovereenkomst met Israël. Hij wil daarmee verdere Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied voorkomen. Tegelijkertijd benadrukt hij dat Syrië momenteel niet de capaciteit heeft om een gewapend conflict aan te gaan. In de buurt van de Spaanse steden Madrid en Avila woeden nog steeds bosbranden, maar de situatie is inmiddels grotendeels beheersbaar. Brandweerploegen houden de vuurhaarden nauwlettend in de gaten om verdere verspreiding te voorkomen. De autoriteiten volgen de ontwikkeling op de voet. De Duitse politie heeft de dader van de aanslag op de Berlijnse Pride doodgeschoten. Agenten troffen de 21-jarige Abdul B., sinds gisteren voortvluchtig, rond 6 uur aan in een volkstuin in Spandau. Hij rende met een steekwapen op en af, waarna agenten het vuur openden. B. overleed ondanks reanimatiepogingen. En 5 Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben 2 lichamen geborgen op ruim 5000 meter hoogte. De lichamen van 3 andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. 2 klimmers werden gered. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog. En het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur. Non-stop.

hopen dat we geen storingen of overlast veroorzaken. Dat is uiteraard niet de bedoeling van onze mooie hits. Das Radio.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. De Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Op het Spaanse eiland Mallorca zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de enorme toeristenstroom. De bewoners zijn het zat dat hun leefomgeving leidt onder het massatoerisme. Ze eisen dat de lokale overheid maatregelen neemt om het aantal bezoekers te beperken en de leefbaarheid te verbeteren. De Syrische leider al-Sharaa heeft aangegeven dat zijn land openstaat voor een veiligheidsovereenkomst met Israël. Hij wil daarmee verdere Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied voorkomen. Tegelijkertijd benadrukt hij dat Syrië momenteel niet de capaciteit heeft om een gewapend conflict aan te gaan. In de buurt van de Spaanse steden Madrid en Avila woeden nog steeds bosbranden, maar de situatie is inmiddels grotendeels beheersbaar. Brandweerploegen houden de vuurhaarden nauwlettend in de gaten om verdere verspreiding te voorkomen. De autoriteiten volgen de ontwikkeling op de voet. De Duitse politie heeft de dader van de aanslag op de Berlijnse Pride doodgeschoten. Agenten troffen de 21-jarige Abdul B., sinds gisteren voortvluchtig, rond 6 uur aan in een volkstuin in Spandau. Hij rende met een steekwapen op en af, waarna agenten het vuur openden. B. overleed ondanks reanimatiepogingen. En 5 Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben 2 lichamen geborgen op ruim 5000 meter hoogte. De lichamen van 3 andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. 2 klimmers werden gered. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
2: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kokwonenenslapen.nl.
3: Oké, klaar? Zoek op alles voor de tuin. En start! Hij gaat meteen naar steen-en-zandhandel-noord.nl. Oh, alles op categorie. Dat is handig. Blokhutten, tuinmeubilair, hout, gereedschap, schuttingen, bestratingen, speeltoestellen. Ze hebben echt alles en uit voorraad leverbaar. Steen en Zandhandel Noord doet ook tuinaanleg. Tjonge, voortaan gaat iedereen toch naar Steen en Zandhandel Noord in Siddemuren.
2: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
4: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
5: Autozorgen? Heb je onderhoud of reparatie nodig? Of misschien wel een andere auto? RTO Autoservice is er voor je. In Stadskanaal en Valthermond. Maak nu eenvoudig online een afspraak in onze Bosch Carservice werkplaats. Op rtoautoservice.nl. RTO Autoservice. De specialist in betrouwbare occasions.
6: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82400. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
7: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
8: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
1: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een

0: ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nou hako de blauw en dat blijft zo. We de domers hebben we ook. Cars, jeans en de oetverkoop. Nou, twee stuks voor maar 69 euro.
2: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
1: Als de bliksem, nog Venemold.
3: Nieuwe bedrijfsunit.
4: Bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op loudijkverhuur.nl.
2: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
1: Als de bliksem, nog Venemold.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
7: Stalinrichting Penu. Heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting Penu.
8: Nieuwe zonwering nodig? Terpstrazonwering.nl.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
10: Dienstverlening van der Kuilen. Voor bouw en onderhoud, infra en verhuur. Dienstverlening van der Kuilen.nl.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter... met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker! De hypotheker.
14: WS Schilderwerken. Met aandacht voor kwaliteit. Schilderwerken WS.nl.
15: Nieuwe banden nodig? Banden Groningen. Van personenwagens tot landbouwvoertuigen en vrachtwagens. Ook voor onderhoud en APK. Van personenwagens, bedrijfswagens en campers. Tijd voor de seizoenswissel? Wij regelen het. Een lekker band onderweg? Reken op onze 24/7 pechservice. Kom langs bij Banden Groningen aan de Koekshavenweg 8 in Groningen.
16: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
17: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
18: Gritter Chalets en Staakcaravans.
17: Kijk op grittercaravans.nl.
19: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
20: Hits hoor je overal.
21: Overal.
20: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat's radio.

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Groene aanslag op je woning, bedrijfspand of agrarische schuur? Neem contact op met Jabo Stelenwash en Glasbewassing. De specialist in softwash. Een zachte reiniging met lage druk en biologisch afbreekbare middelen die groene aanslag en vuil effectief verwijderen zonder schade. Meer weten? Kijk op jabosglasbewassing.nl.
1: Cool in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
3: Gewoon werken, goed verdienen. Het meest betrokken uitzendbureau van het Noorden. HS Werkt regelt werk dat klopt. Duidelijke afspraken, op tijd betaald. Tijdelijk of met uitzicht op vast. HS Werkt. Niet moeilijk, gewoon goed. Bekijk onze vacatures op hswerkt.nl.
4: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriesgelo.
5: Melkers gezocht. Kijk op hswerkt.nl of kom langs.
6: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
7: Wouter Geerlichs Car Detailing was niet alleen, maar laat uw auto weer glanzen. Like ons op Facebook en vind ons in Rode.
8: Ik zing als ik grondzuig.
9: Kunt u er niet bij?
8: Alleen als ik grondzuig.
9: Van der Vlier zuigt het voor u.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
2: Oh ja, Van der Vlier vindt...

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Een aardbeving trof gisteravond om 7 uur het Groningse Sappemeer met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Dat meldt het KNMI. Tientallen mensen melden bij RTV Noord een klap, knal of dreun en voelden ook trillingen. Volgens het KNMI gaat het om een beving veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. De olieprijzen kelderden maandag nadat de Verenigde Staten een luchtaanval op Iran dit weekend opschortten. Brentolie daalde 6% naar ongeveer $91 per vat tegenover ruim $100 vorige week. De West Texas zakte onder de $84. Teheran, dat 13 dagen vergeldingsacties voerde, kondigde eveneens pauzes aan. Op het Spaanse eiland Mallorca zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de enorme toeristenstroom. De bewoners zijn het zat dat hun leefomgeving leidt onder het massatoerisme. Ze eisen dat de lokale overheid maatregelen neemt om het aantal bezoekers te beperken en de leefbaarheid te verbeteren. De Syrische leider al-Sharaa heeft aangegeven dat zijn land open staat voor een veiligheidsovereenkomst met Israël. Hij wil daarmee verdere Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied voorkomen. Tegelijkertijd benadrukt hij dat Syrië momenteel niet de capaciteit heeft om een gewapend conflict aan te gaan. In de buurt van de Spaanse steden Madrid en Avila woeden nog steeds bosbranden, maar de situatie is inmiddels grotendeels beheersbaar. Brandweerploegen houden de vuurhaarden nauwlettend in de gaten om verdere verspreiding te voorkomen. De autoriteiten volgen de ontwikkeling op de voet. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog. En het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
2: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
3: Aannemersbedrijf Kettler Veendam. De specialist in nieuwbouw en verbouw. Kettler-bv.nl.
4: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
6: Laat DecoKe jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKe, DecoKe. DecoKe vind je in Winschoten. En DecoKe Ineke Breedveld vind je in Nieuw-Buinen.
7: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
8: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
6: In Hogeveen, de meest bijzondere soorten behang en de grootste keuze in verf vind je bij
8: DecoKe.
6: In Winschoten en in Nieuw-Buinen.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

Ik zei pas op als jij straks voor de rechter komt te staan. Ik ging naar de politie, vroeg om een procesverbaal. Want mijn zender is gestolen en dat

0: Calipro Stadskanaal doet calibraties en keuringen van alle gereedschappen. Bij onder andere airco- en installatiebedrijven, bouwbedrijven en stucadoors. Calipro heeft iedere oplossing perfect afgestemd op jouw wensen. Calipro.nl. Calipro met een C.
1: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
5: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl.
6: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
7: Van A naar B was nog nooit zo makkelijk. Taxi Jannes is gespecialiseerd in comfortabel vervoer voor elke gelegenheid. Ziekenvervoer, rolstoelvervoer en luchthaventransfers. En Taxi Jannes, de vriendelijke chauffeur, zorgt dat je altijd op tijd bent. Vind Taxi Jannes op Google. Al 25 jaar betrouwbaar op vier wielen.
6: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
8: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
9: Hey, jij bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
10: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
9: Ah, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
11: Koopsmetaal. Laswerk voor bedrijf en particulier. Koopsmetaal.nl.

0: net zo makkelijk retour. Hey Niels.
1: Hey Moi.
0: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
1: Klopt.
0: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
1: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
0: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
1: Zeker te weten.
0: En kijk op nieuwslubbers.nl.
2: Rommelbius. En container nodig? Kijk op strokmeijer-containerverhuur.nl.
3: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: VZN Voegwerken. Aschijn Aander. VZN-voegwerken.nl.
6: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met 200 euro My Media Markt korting voor 1799 euro. Media Markt.

Ik hoop dat Pierrot zo deur blijft. Want zonder die zenders hem wie gaan bestaan. Bedankt dat mag blijven. Bedankt voor jouw hits. Denk nog voor aan het schutje. Door een M.

0: wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solar screens en 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van kop voor de deur staat.
1: Sommige mensen zoeken een baan. Jij zoekt meer avontuur. Ga aan de slag als monteur bij Huizing Harvest en sleutel aan landbouwmachines in binnen- en buitenland. Check huizingharvest.com en ontdek waar techniek je kan brengen. Huizing Harvest. Let's make it work.
0: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van kop voor de deur staat. Kopwonenenslapen.nl.
2: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
3: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
2: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
8: Hallo, hallo Holland, je Autohaus Tieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Tieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid, gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben, net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-tieben.de.

0: Vanavond ga ik mijn motorheld verrassen. Al jaren wil hij met mij de Route 66 gaan rijden, maar ik heb geen motorrijbewijs. Tot vandaag. Nu alleen nog een mooi lederen pak. Auto- en motorrijschoolschipper in Onstwedde. Bel 0599-332-134. Dat is een geslaagde keus.
1: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
2: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
3: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
4: Met bandenservice Poeder uit Roden ben je snel weer veilig op weg. Poederbanden.nl.
5: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
6: Hey, waar was jij?
7: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
8: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
10: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
11: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
12: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Volgens databedrijf RDC, dat voertuigregistraties bijhoudt, heeft inmiddels 42% van alle Nederlandse auto's een automatische versnellingsbak, tegenover 21% in 2017. Deze verdubbeling komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's die standaard automatisch schakelen. RDC stelt dat het handgeschakelde tijdperk zichtbaar op zijn einde loopt. Machado neemt niet deel aan de gesprekken tussen oppositie en de regering van president Rodríguez. Dat maakte de Nobelprijswinnares zondag bekend. De door de VS gesteunde gesprekken staan gepland voor augustus en moeten de Venezolaanse democratie versterken. Dinora Figuera vertegenwoordigt de oppositie. Machado stelt geen deel te hebben aan de opzet, ontwikkeling en uitvoering van het proces. Een aardbeving trof gisteravond om 7 uur het Groningse Sappemeer met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Dat meldt het KNMI. Tientallen mensen melden bij RTV Noord een klap, knal of dreun en voelden ook trillingen. Volgens het KNMI gaat het om een beving veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. De olieprijzen kelderden maandag nadat de Verenigde Staten een luchtaanval op Iran dit weekend opschortten. Brentolie daalde 6% naar ongeveer $91 per vat tegenover ruim $100 vorige week. De West Texas zakte onder de $84. Teheran, dat 13 dagen vergeldingsacties voerde, kondigde eveneens pauzes aan. Op het Spaanse eiland Mallorca zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de enorme toeristenstroom. De bewoners zijn het zat dat hun leefomgeving leidt onder het massatoerisme. Zij eisen dat de lokale overheid maatregelen neemt om het aantal bezoekers te beperken en de leefbaarheid te verbeteren. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
13: Regent het binnen? Gratis zwembad in je woonkamer? Roep de hulp in van Spelbrink Dakbedekkingen. De experts, ook bij platte en bitumen daken. Na inspectie en offerte gaan ze meteen aan de slag. Spelbrink Dakbedekkingen. Vakmeesters uit Nieuwe Pekela. Dus ongewenst Een zwembad in je huis? Ga naar spelbrinkdakbedekkingen.nl.
14: Nostalgiepalast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en standtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
15: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Vol gas naar BTN De Haas voor al uw trekker- en machinedelen. Van accu's, oliën, vetten, zwaailampen en verlichting tot aftakassen en hef- en koppeldelen. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
16: B-Snip Aircotechniek Marum. Voor verkoop, montage en service. www.bsniperkotechniek.nl.
6: Hey, waar was jij?
7: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
17: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
18: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Drouwenermond.
17: Je vindt jouw stijl bij John.
19: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
20: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT Doezem. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfmt.nl.
11: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
1: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur. Is dat even goed geregeld?
2: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je

0: anders doet.
1: Aan het bouwen of verbouwen? Geen probleem. JH Verhuur plaatst razendsnel jouw container in Groningen of Drenthe. Dus snelle container nodig? Kijk op jh-verhuur.nl.
2: Laat DecoKey jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKey vind je in Winschoten en DecoKey Ineke Breedveld vind je in Nieuwbuinen.
3: In Bosrijk Westerwolde bij Vlagtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerbond. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertangen en Oudeschans. Camping Boerbond is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbond.nl.
2: Ook voor diverse soorten vloeren, gordijnen en zonwering ga je naar DecoKey. In Winschoten en in Nieuwbuinen.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Snel van A naar B. Met de 24-uur-service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
6: Zo hé, mooie tuinkamer. Kost zeker wel een beetje.
7: Inderdaad, een beetje.
6: Wat bedoel jij met een beetje?
7: Nou, bij Inthout Sierconstructies zijn tuinkamers super voordelig. En eigenlijk hebben ze alles voor hun vier seizoenen buitenleven. Veranda's, carport, zonwering, schuttingen.
6: Inthout Sierconstructies in Nieuwe Pekela. Nou, ik ben wel een beetje jaloers, hoor.
7: Kijk zelf dan eens op sierconstructies.nl.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: auto neer.
1: Tailgate Trading. In- en verkoop van Amerikaanse auto's en machines. Tailgatetrading.nl.
2: Met Volkersreizen ontdek je de mooiste bestemmingen. Stap in voor leuke dagtochten, meerdaagse reizen, zelfs naar het buitenland. Volledig verzorgd, reis ontspannen in een comfortabele touringcar met altijd een opstapplaats in de buurt. Ontdek nieuwe bestemmingen samen met Volkersreizen. Boek nu op volkersreizen.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Bouwmaterialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op Reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl. De leverancier van het Noorden.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting. Of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Reer, wij slopen echt alles. Gecertificeerd en inclusief vergunningsaanvraag. Slopen is ons vak. Reer.nl.
7: Hits. Dat radio.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: El-

0: Ziggo.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Sanders Bestrating. Voor sierbestrating en rioolwerken. Sandersbestrating.nl.
2: Eems Delta Schilders Delfzijl. De vakman in de regio. Bekijk ons werk op Facebook.
3: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Hey, waar was jij?
7: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Stel je voor, een koude avond en dan die eerste vonk. Het vuur dat oplaait. De warmte die zich verspreidt in jouw woning. Bij Gebroeders Heinstra kennen we dat gevoel. De kachels- en haardenspecialist van Groningen. Wij regelen het totaalpakket. Van verkoop tot vakkundige installatie. Kijk op gebroedersheinstra.nl.
11: Waar ga je naartoe voor slimme en efficiënte ontbraamoplossingen? Naar Efting Techniek en Ontwikkeling natuurlijk. Daar maken ze al meer dan 20 jaar ontbraammachines om je productieproces te optimaliseren. Ook de kosten verlagen en de kwaliteit van je eindproduct verbeteren? Kijk dan snel op eftingtechniek.nl.
12: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
13: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
14: Een vloeibare cement dekvloer laten aanbrengen? Eco2Dekvloeren.nl. Ook voor schuimbeton en vloerverwarming. Eco2Dekvloeren.nl.
15: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Hallo, hallo, Holland. Hier Autohaus Tieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Tieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-tieben.de.
18: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
19: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82400. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
20: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
21: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-wilshire.de.
0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
9: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen steeg vorig jaar met zo'n 13,5%, dat meldt de koepelorganisatie UNL. Voor het basisonderwijs kwamen er 568 nieuwe inschrijvingen bij en voor het voortgezet onderwijs ruim 2000. De grootste stijging zit in de eenjarige masters met 21,5% meer inschrijvingen. Volgens UNL is dit het tweede jaar op rij met een stevige toename. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar al 2 dagen niet meer aangevallen na bijna 2 weken bombardementen. Achter de schermen worden berichten uitgewisseld tussen Washington en Teheran. Iran zal niet terugslaan zolang de VS geen aanvallen uitvoert. VN-ambassadeur Mike Waltz sprak zondag over ruimte voor onderhandelingen. Volgens databedrijf RDC, dat voertuigregistraties bijhoudt, heeft inmiddels 42% van alle Nederlandse auto's een automatische versnellingsbak, tegenover 21% in 2017. Deze verdubbeling komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's die standaard automatisch schakelen. RDC stelt dat het handgeschakelde tijdperk zichtbaar op zijn einde loopt. Machado neemt niet deel aan de gesprekken tussen oppositie en de regering van president Rodriguez. Dat maakte de Nobelprijswinnares zondag bekend. De door de VS gesteunde gesprekken staan gepland voor augustus en moeten de Venezolaanse democratie versterken. Dinora Figuera vertegenwoordigt de oppositie. Machado stelt geen deel te hebben aan de opzet, ontwikkeling en uitvoering van het proces. Een aardbeving trof gisteravond om 7 uur het Groningse Sappemeer met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Dat meldt het KNMI. Tientallen mensen melden bij RTV Noord een klap, knal of dreun en voelden ook trillingen. Volgens het KNMI gaat het om een beving veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog. En het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
22: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel

0: eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. nostalgie-pallast.de.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
3: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
4: Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyerafdichtingen.nl.
5: Woningstoffeerbedrijf Tom Philips kwam bij mij thuis en gebruikte mijn eigen woonkamer als showroom. Mooi hoor, zo zie je meteen hoe PVC, laminaat, vinyl, tapijt of marmoleum matcht bij de meubels met de perfecte belichting. En Tom Philips heeft nu ook binnen- en buitenzonwering, rolluiken, screens en maar kiezen. Kijk maar op Google. Dus, moet het wat liggen? Heem Tom Philips lang kijken.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer.

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek. Mastertools.nl, jouw
7: klus, onze tools. Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
6: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
9: Ik zing als ik grondzuig.
10: Kunt u er niet bij?
9: Alleen als ik grondzuig.
10: Van der Vlier zuigt het voor u.

0: kijk op vandervliergroep.nl.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Vriescheloo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
5: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
6: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
7: Wat een mooie vrachtwagen!
8: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
9: Hako Scheemda, voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
10: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
11: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
12: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
13: Ping, ping, ping, ping, ping.
12: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
14: Mini-kraan, mini-shovel, rupsdumper en meer huren? Ga dan naar Gerard van der Veen uit Winsum. www.verhuur.com.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... Ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
16: Dit zijn de gouden klanken vanuit ons aluminium hekwerk. Hits, dat is radio.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl. Voor dier en tuin.
2: Deze week in de bonus. Galia en Cantaloupe meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker restaurante, 3 stuks, 5,99. En tickets voor pretpark Julianatoren voor 21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers. Via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam. Echt lekker.
6: Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
7: Verbouwingen laat je doen door de expert uit Weerdum. Timmerbedrijf janbos.nl. Bos met dubbel S.
8: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter... met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
12: Gritter Chalets en Staakcaravans.
11: Kijk op grittercaravans.nl.
13: Nieuwe bedrijfsunit.
14: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
15: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel. Of kijk op dehaanglasservice.nl.
16: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
17: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 10 uur.
18: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een schietincident in Seattle zijn meerdere mensen om het leven gekomen en raakten anderen gewond. De Amerikaanse stad werd opgeschrikt door dit geweldsincident. Autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de toedracht. Details over het exacte aantal slachtoffers en de omstandigheden worden nog onderzocht. Een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid mag weer terugkeren, dat melden Spaanse autoriteiten. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand in Avila is de grootste ooit in Spanje, met 77.000 hectare verbrande bomen. Maandag verslechterden de omstandigheden door temperaturen tot 35 graden. Het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen steeg vorig jaar met zo'n 13,5%, dat meldt de koepelorganisatie UNL. Voor het basisonderwijs kwamen er 568 nieuwe inschrijvingen bij en voor het voortgezet onderwijs ruim 2000. De grootste stijging zit in de eenjarige masters met 21,5% meer inschrijvingen. Volgens UNL is dit het tweede jaar op rij met een stevige toename. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar al 2 dagen niet meer aangevallen na bijna 2 weken bombardementen. Achter de schermen worden berichten uitgewisseld tussen Washington en Teheran. Iran zal niet terugslaan zolang de VS geen aanvallen uitvoert. VN-ambassadeur Mike Waltz sprak zondag over ruimte voor onderhandelingen. Volgens databedrijf RDC, dat voertuigregistraties bijhoudt, heeft inmiddels 42% van alle Nederlandse auto's een automatische versnellingsbak, tegenover 21% in 2017. Deze verdubbeling komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's die standaard automatisch schakelen. RDC stelt dat het handgeschakelde tijdperk zichtbaar op zijn einde loopt. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog. En het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
19: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
20: Kok, wonen en slapen. De woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AVIC beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kokwonenenslapen.nl.
21: Oké, klaar? Zoek op alles voor de tuin. En start! Hij gaat meteen naar steen-en-zandhandel-noord.nl. Oh, alles op categorie. Dat is handig. Blokhutten, tuinmeubilair, hout, gereedschap, schuttingen, bestratingen, speeltoestellen. Ze hebben echt alles en uit voorraad leverbaar. Steen en Zandhandel Noord doet ook tuinaanleg. Tjonge, voortaan gaat iedereen toch naar Steen en Zandhandel Noord in Siddemuren.
20: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
22: Ik ben er helemaal klaar mee.
23: Nou, ik ook. Laten we een nijbegun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijnen laten doen door VLM-kozijnen.
22: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via VLMkozijnen.nl.
24: VLM Kozijnen.
23: Kwaliteit die blijft.
25: Stap binnen in een wereld van pure luxe. Bij RTO Exclusive in Stadskanaal vind je exclusieve wagens waarvan het hart van iedere autoliefhebber sneller klopt. Ga naar rtoautoservice.nl en vind jouw droomauto.
26: Woon je in Groningen of Noord-Drenthe?
23: VLM Kozijnen regelt alles voor jouw nijbegunst subsidieaanvraag.
26: En je ontvangt 30% subsidie.
23: Maar dan moet je nou overal doorheen lullen.
26: Ja, gewoon.
24: VLM Kozijnen.
23: Kwaliteit die blijft.
27: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
28: Je dakgoot vernieuwen? De dakgootspecialist. Specialist in kunststof, aluminium en zinken dakgoten. Vraag een vrijblijvende offerte aan via de-dakgootspecialist.nl.
17: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer.

Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
1: Sommige mensen zoeken een baan. Jij zoekt meer avontuur. Ga aan de slag als monteur bij Huizing Harvest en sleutel aan landbouwmachines in binnen- en buitenland. Check huizingharvest.com en ontdek waar techniek je kan brengen. Huizing Harvest. Let's make it work.
2: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
3: Hoveniersbedrijf HW uit Warffum. Sterk in tuinwerk. Hoveniersbedrijfhw.nl.
4: Boskloppenverhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoonsbussen en bakwagens. Bij Boskloppenverhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskloppenverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
7: Ja?
8: Echt serieus?
9: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Op zoek naar een goede en betaalbare elektrische fiets. De Bogiebikes.nl.
12: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
15: Hits. Das Radio.

0: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
2: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nog hako de blauw en dat blijft zo. Voor de dormers hebben we ook New Star Jeans in de oetverkoop. Nou, 2 stuks voor maar €79.
3: Vinden maar Finsterwolde, dat is voordeljeans.nl.
2: Als de bliksem, nog Finsterwold.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Vinden maar Finsterwolde, dat is voordeljeans.nl.
2: Als de bliksem, nog Finsterwold.
5: Thuisvakantie, neem ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop Lipton Ice Tea 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar €5,49. Lidl, je verdient het.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
8: Nieuwe veranda nodig? Terpstrazonwering.nl.
9: Stalinrichting.nu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu.
10: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Wat groene aanslag en organisch vuil verdwijnt, waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
11: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
12: Hey Niels!
13: Hey Moi!
12: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
13: Klopt!
12: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
13: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
12: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
13: Zeker te weten!
12: En kijk op nieuwslubbers.nl.
14: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV. Voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie. Nieuw en gebruikt.
15: Je hebt altijd elektriciteit, je raakt het nooit kwijt. Elektriciteit.
14: Allons BV. Altijd stroom, altijd zekerheid. Kijk op allonsbv.nl.
16: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
17: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
18: Nu bij BelSimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
19: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
20: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
19: Oh! Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
21: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 11 uur.
22: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Alliander heeft voor het eerst de zakelijke wachtlijst voor een stroomaansluiting weten te verkleinen. Dankzij slimme energieoplossingen konden in het eerste halfjaar 1800 bedrijven worden aangesloten. Dit blijkt uit een halfjaarverslag van het netwerkbedrijf, waarin ook wordt gewezen op het belang van aangepast verbruik. De Amerikaanse politie zoekt naar een tweede verdachte na een schietpartij in Seattle. Twee personen zouden op elkaar hebben geschoten tijdens een festival bij Space Needle. Hierbij vielen 3 doden en 4 gewonden. Een jonge verdachte is eerder al vandaag aangehouden door agenten. In China is de heftige orkaan Noel in kracht afgenomen, maar extreme regenval zorgt voor ernstige overstromingen en aardverschuivingen. In de provincie Gansu eist een stortvloed vannacht 10 levens en vielen ook gewonden. 100.000 evacuees kunnen geleidelijk terugkeren, terwijl de zware buien in andere regio's aanhouden. Een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid mag weer terugkeren, dat melden Spaanse autoriteiten. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand in Avila is de grootste ooit in Spanje, met 77.000 hectare verbrande bomen. Maandag verslechterden de omstandigheden door temperaturen tot 35 graden. Het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen steeg vorig jaar met zo'n 13,5%, dat meldt de koepelorganisatie UNL. Voor het basisonderwijs kwamen er 568 nieuwe inschrijvingen bij en voor het voortgezet onderwijs ruim 2000. De grootste stijging zit in de eenjarige masters met 21,5% meer inschrijvingen. Volgens UNL is dit het tweede jaar op rij met een stevige toename. En dan het weer. Vanmiddag vallen er in het midden, zuiden en oosten van het land nog enkele buien, waarna de kans op neerslag geleidelijk overal afneemt en vanuit het westen volop zonnig wordt. De temperatuur varieert van 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
23: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
24: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Aannemersbedrijf Kettler zoekt een timmerman. Word jij onze nieuwe collega? Kettler-bv.nl. Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-wilshire.de.
1: Gewoon werken, goed verdienen. Het meest betrokken uitzendbureau van het Noorden. HS Werkt regelt werk dat klopt. Duidelijke afspraken, op tijd betaald. Tijdelijk of met uitzicht op vast. HS Werkt. Niet moeilijk, gewoon goed. Bekijk onze vacatures op hswerkt.nl.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Tijdelijk starten, vast eindigen. Kijk op hswerkt.nl of kom langs.
3: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
4: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
5: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
3: Claim nu je gratis Vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
6: Voor drijfmest, vaste mest, kunstmest, kalk en compost belt u van Nieuwe Huizen ten Post 050-230-60-40.
7: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
8: Opgelet! Voor de bietencampagne zijn wij op zoek naar chauffeurs en charters. Voltijd, deeltijd, oproep of weekendwerk. Van Nieuwenhuizen ten Post. 050 230 60 40.
9: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
11: Met bandenservice Poeder uit Roden ben je snel weer veilig op weg. Poederbanden.nl.
12: Auto Roden, topkwaliteit occasions, scherpe prijzen. Kom langs in Roden of kijk op autoroden.nl.
13: Groene aanslag op je woning, bedrijfspand of agrarische schuur? Neem contact op met Jabo Stelenwash en Glasbewassing. De specialist in softwash. Een zachte reiniging met lage druk en biologisch afbreekbare middelen die groene aanslag en vuil effectief verwijderen zonder schade. Meer weten? Kijk op jabosglasbewassing.nl.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
15: Hits, dat is radio.

als je eenzaam bent. In een lange nacht. Liefste, denk aan.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht. We gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus. Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
5: WS Schilderwerken. Met aandacht voor kwaliteit. Schilderwerkenws.nl.
6: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
7: Koops Metaal. Laswerk voor bedrijf en particulier. Koopsmetaal.nl.
8: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOscope-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
9: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Van A naar B was nog nooit zo makkelijk. Taxi Jannes is gespecialiseerd in comfortabel vervoer voor elke gelegenheid. Ziekenvervoer, rolstoelvervoer en luchthaventransfers. En Taxi Jannes, de vriendelijke chauffeur, zorgt dat je altijd op tijd bent. Vind Taxi Jannes op Google. Al 25 jaar betrouwbaar op vier wielen.
15: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
16: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
17: Bouwen, verbouwen of renoveren? Bouwservicestoffels.nl.
18: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur. Is dat even goed geregeld?
19: Hey, jij bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
8: Zekers. Die zijn al 90 jaar super voor de klant.
19: Ah, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
18: Schadevrij graven aan ondergrondse infra? JH Verhuur doet het met precisie. Ook voor het leegzuigen van grinddaken, kruipruimtes en meer. Kijk op jh-verhuur.nl.
2: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Grondzuigbedrijf Van der Vlier. Van der Vliergroep.nl. En rudyschipper.nl. Voor naadloze aluminium dakgoten. Hits. Das Radio. Met het nieuws van 12 uur.
9: Ik ben Edward Diesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Amerikaanse politie is op zoek naar een tweede verdachte na een schietpartij in Seattle. Twee personen zouden op elkaar geschoten hebben tijdens een festival bij de Space Needle. Hierbij vielen 3 doden en 4 gewonden. Een jonge verdachte is eerder vandaag al aangehouden. Alliander heeft voor het eerst de zakelijke wachtlijst voor een stroomaansluiting weten te verkleinen. Dankzij slimme energieoplossingen konden in het eerste halfjaar 1800 bedrijven wordt aangesloten. Dat blijkt uit het halfjaarverslag van het netwerkbedrijf, waarin ook wordt gewezen op het belang van aangepast verbruik. In China is de heftige orkaan Nul in kracht afgenomen, maar extreme regenval zorgt voor ernstige overstromingen en aardverschuivingen. In de provincie Gansu eiste een stortvloed vannacht 10 levens en vielen er ook veel gewonden. Honderden evacuees kunnen geleidelijk aan terugkeren, terwijl de zware buien in andere regio's aanhouden. De Franse overheid roept toeristen op niet naar Bordeaux in het zuidwestelijke departement Gironde te gaan. De brand is de afgelopen nacht weliswaar stabiel gebleven, maar meteorologen waarschuwen dat Frankrijk vanaf morgen opnieuw te maken krijgt met hoge temperaturen, soms wel 40 graden. Intussen mag een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid terugkeren naar huis. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis en een school. De brand in Avila is de grootste ooit in Spanje, met 77.000 verbrande hectare. En het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen is vorig collegejaar met 13,5% gestegen, meldt koepelorganisatie UNL. Voor het basisonderwijs kwamen er 568 nieuwe inschrijvingen bij. De grootste stijging zit in de eenjarige masters, met 21,5% meer inschrijvingen. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
20: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
21: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
22: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82 4x0. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
23: Stel je voor, een koude avond en dan die eerste vonk. Het vuur dat oplaait. De warmte die zich verspreidt in jouw woning. Bij Gebroeders Heinstra kennen we dat gevoel. De kachels- en haardenspecialist van Groningen. Wij regelen het totaalpakket. Van verkoop tot vakkundige installatie. Kijk op gebroedersheinstra.nl.
24: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
25: Gritter Chalet en Staakcaravans.
24: Kijk op grittercaravans.nl.
26: Hallo, hallo, Holland! Hier Autohaus Thieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Thieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repariert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Thieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-thieben.de.
27: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
28: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazina Veen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
29: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: Vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Rommelbius. En container nodig? Kijk op strokmeijer-containerverhuur.nl.
11: Scheper Grote Gast. Jouw specialist in vloeren, raamdecoratie, zonwering en horen. Maak je huis compleet.
12: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter... met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
13: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
14: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
15: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
17: Ik doe het voor gezonde nieren.
18: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
19: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
21: Hits. Das Radio.
22: Now let me hear you folks. Is everybody for free love?
23: Yeah!
22: Then I've got a song just...

0: Laat DecoKe jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKe, DecoKe. DecoKe vind je in Winschoten. En DecoKe Ineke Breedveld vind je in Nieuwbuinen.
1: Calibro Stadskanaal doet calibraties en keuringen van alle gereedschappen. Bij onder andere airco- en installatiebedrijven, bouwbedrijven en stucadoors. Calipro heeft iedere oplossing perfect afgestemd op jouw wensen. Calipro.nl. Calipro met een C.
0: Ook voor de mooiste buitenzonwering, screens en rolluiken ga je naar DecoKe. DecoKe. In Winschoten en in Nieuwbuinen.
2: Ik zing als ik grondzuig.
3: Kunt u er niet bij?
2: Alleen als ik grondzuig.
3: Van der Vlier zuigt het voor u vrij.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Oh ja, Van der Vlier figuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Bouwmaterialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl. De leverancier van het noorden.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Reer, de asbestspecialist. Omdat een serieus probleem serieus moet worden aangepakt. Gecertificeerd en inclusief vergunning. Reer.nl.
9: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
10: Wilders Meubeldoor.
11: Ja, goeiedag, zeg maar. Bij ons in Vrouwskalo ken ik de hele dag prachtig grasmaaien. En Greta die God en geregeld heeft naar Mulder om te kijken naar de allermooiste meubel.
12: Ja, even, dat klopt. Ik mag daar graag even snuisten.
11: Mulders Meubeldorp, bij ons in Vrouwskalo. De allergrootste woonwinkel van de hele wereld, bij jou.
10: Wilders Meubeldorp.
11: Ach, even, je moet niet alles overdrijven, man.
13: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 1 uur.
14: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Prins Bernhard van Oranje doet afstand van al zijn zakelijke belangen, vastgoed en ook het circuit Zandvoort. De race beleeft dit jaar zijn laatste editie. Ook zijn belangen in het Mediapark in Hilversum en IT-bedrijf Levi 9 gaan over naar twee zakenpartners. Hij wil zich richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Bernhard blijft wel actief in de autosport. Twee minderjarige jongens hebben zich bij de politie gemeld naar aanleiding van de mishandeling van een beveiliger. Vorige week woensdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten. Op het stationsplein werd de beveiliger geslagen en getrapt en liep daarbij zware verwondingen op. Volgens de politie waren er zeker 4 mensen bij de mishandeling betrokken. 2 van hen worden nog gezocht. De Amerikaanse politie is op zoek naar een tweede verdachte na de schietpartij in Seattle. 2 personen zouden op elkaar hebben geschoten tijdens een festival bij de Space Needle. Daarbij vielen 3 doden en 4 gewonden. Een jonge verdachte is eerder vandaag al aangehouden. Alliander heeft voor het eerst de zakelijke wachtlijst voor een stroomaansluiting weten te verkleinen. Dankzij slimme energieoplossingen konden in het eerste halfjaar 1800 bedrijven worden aangesloten. Blijkt uit het halfjaarverslag van het netwerkbedrijf, waarin ook wordt gewezen op het belang van aangepast verbruik. En de Spaanse en Franse hulpdiensten doen alles om de natuurbranden te bestrijden, maar de verwachte hoge temperaturen van de komende dagen zorgen voor extra problemen. Het risico op bosbranden in het hele land is zeer hoog, omdat er een nieuwe hittegolf aankomt. Intussen mag een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid terugkeren. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis en een school. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
15: Kop
5: wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solarscreens. En 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van kop voor de deur staat.
15: Regent het binnen? Gratis zwembad. In je woonkamer? Roep de hulp in van Spelbrink Dakbedekkingen. De experts, ook bij platte en bitumen daken. Na inspectie en offerte gaan ze meteen aan de slag. Spelbrink Dakbedekkingen. Vakmeesters uit Nieuwe Pekela. Dus, ongewenst, een zwembad in je huis? Ga naar spelbrinkdakbedekkingen.nl.
5: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van kop voor de deur staat. Kopwonenenslapen.nl.
16: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
17: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
13: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een

0: reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
1: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
2: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
1: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Nieuwe bedrijfsunit te...
5: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
6: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
7: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
8: Ja, dacht ik ook al.
7: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
8: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
7: Ketelservicenoord.nl.
8: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
7: Zo is dat.
9: Hey Niels.
10: Hey mooi.
9: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
10: Klopt.
9: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
10: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
9: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
10: Zeker te weten.
9: En kijk op nieuwslubbers.nl.
11: Koel in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
18: Waar ga je naartoe voor slimme en efficiënte ontbraamoplossingen? Naar Eefsink Techniek en Ontwikkeling natuurlijk. Daar maken ze al meer dan 20 jaar ontbraammachines om je productieproces te optimaliseren. Ook de kosten verlagen en de kwaliteit van je eindproduct verbeteren? Kijk dan snel op eefsinktechniek.nl.
19: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
20: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
21: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
22: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
23: B-Snip Aircotechniek Marum. Voor verkoop, montage en service. www.bsniperkotechniek.nl.
24: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
25: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers. Via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
26: Hits. Das Radio.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pompom, pompom, pom.
2: Snel van A naar B met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
1: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pompom, pompom, pom.
3: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
4: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
5: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
3: Claim nu je gratis veststoel 18 volt accu op mastertools.nl.
6: Mini-kraan, mini-shovel, rupsdumper en meer huren? Ga dan naar Gerard van der Veen uit Winsum. www.verhuur.com.

0: VZN Voegwerken. Aschijn Aander. VZN-voegwerken.nl.
1: Van bromfiets tot vrachtautorijbewijs. Bij Volkers Rijopleidingen in Winschoten leer je het zeker. En wist je dat je hier ook een touringcar met chauffeur kunt huren? Perfect voor schoolreisjes, personeelsuitjes en feestritten. Volkersrijopleidingen.nl.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Nieuwe banden nodig? Banden Groningen. Van personenwagens tot landbouwvoertuigen en vrachtwagens. Ook voor onderhoud en APK. Van personenwagens, bedrijfswagens en campers. Tijd voor de seizoenswissel? Wij regelen het. Een lekke band onderweg? Reken op onze 24/7 pechservice. Kom langs bij Banden Groningen aan de Koekshavenweg 8 in Groningen.
4: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Prins Bernhard van Oranje doet afstand van al zijn zakelijke belangen, vastgoed en ook het circuit Zandvoort. De reis beleeft dit jaar zijn laatste editie. Ook zijn belangen in het Mediapark in Hilversum en IT-bedrijf Levi Nine gaan over naar zijn twee zakenpartners. Hij wil zich richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Bernhard blijft wel actief in de autosport. Experts slaan alarm over meterkasten. Groepenkasten, vooral oude modellen, zijn vaak niet berekend op de snelle groei van onder andere zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen, meldt RTL Nieuws. Deskundigen zien het aantal brandincidenten toenemen. Ook wordt gewaarschuwd de meterkast niet te gebruiken als opberghok. Vorig jaar waren er 176 ongelukken in meterkasten. Twee minderjarige jongens hebben zich bij de politie gemeld naar aanleiding van de mishandeling van een beveiliger vorige week woensdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse Feesten. Op het stationsplein werd de beveiliger geslagen en getrapt en liep daarbij zware verwondingen op. Volgens de politie waren er zeker 4 mensen bij de mishandeling betrokken. 2 van hen worden nog gezocht. Een Amerikaanse politie is op zoek naar een tweede verdachte na de schietpartij in Seattle. 2 personen zouden op elkaar hebben geschoten tijdens een festival bij de Space Needle. Hierbij vielen 3 doden en 4 gewonden. 1 jonge verdachte is eerder vandaag al aangehouden. En de Spaanse en Franse hulpdiensten doen alles om de natuurbranden te bestrijden, maar de verwachte hoge temperaturen van de komende dagen zorgen voor extra problemen. Het risico op bosbranden is in beide landen zeer hoog, omdat er een nieuwe hittegolf aankomt. Intussen mag een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid terugkeren. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis en een school. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
3: Oké, klaar? Zoek op Alles voor de tuin. En start! Hij gaat meteen naar steen-en-zandhandel-noord.nl. Oh, alles op categorie. Dat is handig. Blokhutten, tuinmeubilair, houtgereedschap, schuttingen, bestatingen, speeltoestellen. Ze hebben echt alles en uit voorraad leverbaar. Steen en Zandhandel Noord doet ook tuinaanleg. Tjonge, voortaan gaat iedereen toch naar Steen en Zandhandel Noord in Siddemuren.
4: Nieuwe rolluiken nodig? Terpstrazonwering.nl.
5: Je huis zegt wie je bent. Een meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
6: Autozorgen? Heb je onderhoud of reparatie nodig? Of misschien wel een andere auto? RTO Autoservice is er voor je. In Stadskanaal en Valthermond. Maak nu eenvoudig online een afspraak in onze Bosch Car Service werkplaats. Op rtoautoservice.nl. RTO Autoservice. De specialist in betrouwbare occasions.
7: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT Doezem. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfmt.nl.
8: Woningstoffeerbedrijf Tom Philips kwam bij mij thuis en gebruikte mijn eigen woonkamer als showroom. Mooi hoor, zo zie je meteen hoe PVC, laminaat, vinyl, tapijt of marmoleum matcht bij de meubels met de perfecte belichting. En Tom Philips heeft nu ook binnen- en buitenzonwering, rolluiken, screens en markiezen. Kijk maar op Google. Dus, moet het wat liggen? Even Tom Philips laten kijken.
1: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een

0: Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
3: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal.

0: mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijchon in Drouwen-Aumont.
1: Je vindt jouw stijl Bijchon.
2: Grondwerkzaamheden of bestratingen nodig? JH Verhuur regelt het allemaal. Met eigen kranen, mankracht en vakkennis klaren wij de klus. Kijk op jh-verhuur.nl.
3: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo! Nog Haco de Blauw en dat bleef zo! We de domers hebben we ook! Norvie jeans en de oetverkoop! Nou, twee stuks voor maar 69 euro!
4: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl!
3: Als de bliksem, nog Venemold!
5: Vanavond ga ik mijn motorheld verrassen. Al jaren wil hij met mij de Route 66 gaan rijden, maar ik heb geen motorrijbewijs. Tot vandaag! Nu alleen nog een mooi lederen pak! Auto- en motorrijschoolschipper in Onstwedde. Bel 0599-332-134. Dat is een geslaagde keus.
4: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Venemold.
6: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyerafdichtingen.nl.
9: Verbouwingen laat je doen door de expert uit Weerdum. Timmerbedrijf janbos.nl. Bos met dubbel S.
10: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
11: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
13: Wow!
12: Kost je maar 3 minuten.
13: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
15: Stalinrichting Penu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting Penu.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Dienstverlening van der Kuilen. Voor bouw en onderhoud, infra en verhuur. Dienstverlening van der Kuilen.nl.
5: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazinaveen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: Hey Niels!
8: Hey Moi!
7: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
8: Klopt!
7: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
8: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
7: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
8: Zeker te weten!
7: En kijk op nieuwslubbers.nl.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Sommige mensen zoeken een baan. Jij zoekt meer avontuur. Ga aan de slag als monteur bij Huizing Harvest en sleutel aan landbouwmachines in binnen- en buitenland. Check huizingharvest.com en ontdek waar techniek je kan brengen. Huizing Harvest. Let's make it work.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
12: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
13: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
14: Wat een mooie vrachtwagen!
15: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
16: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Bulscher Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Bulscher Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Bulscher Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-bulscher.de.
18: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
19: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Sinds het begin van de cameracontroles op de Merwedebrug afgelopen weekend is het aantal vrachtwagens dat nog over de brug rijdt fors gedaald, meldt Rijkswaterstaat, die nog niet weet hoe groot de afname precies is, maar wel verwacht dat het aantal verder zal dalen. Het heeft nog wel even tijd nodig voordat iedereen op de hoogte is van de maatregelen. Over het aantal boetes kon Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Prins Bernhard van Oranje doet doet afstand van al zijn zakelijke belangen en vastgoed en ook het circuit Zandvoort dat dit jaar zijn laatste race beleeft. Ook zijn belangen in het Mediapark in Hilversum gaat over naar zijn twee zakenpartners. Hij wil zich richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Bernhard blijft wel actief in de autosport. Experts slaan alarm over meterkasten. Roepenkasten, vooral oude modellen, zijn vaak niet berekend op de snelle groei van onder andere zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen, meldt RTL Nieuws. Deskundigen zien het aantal brandincidenten toenemen. Ook wordt gewaarschuwd de meterkast niet te gebruiken als opberghok voor allerlei zaken. Vorig jaar waren er 176 ongelukken in meterkasten. Bij verschillende acties in mei en juni heeft de politie Den Haag meer dan 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. De politie heeft 9 mensen in de leeftijd tussen 18 en 53 uit diverse steden aangehouden. Bij de acties zijn onder meer 50 cobra's in beslag genomen. En 2 minderjarige jongens hebben zich bij de politie gemeld naar aanleiding van de mishandeling van een beveiliger vorige week tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten. Op het stationsplein werd de beveiliger geslagen en getrapt en liep daarbij zware verwondingen op. Volgens de politie waren er zeker 4 mensen bij de mishandeling betrokken. 2 van hen worden nog gezocht. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
3: Aannemersbedrijf Kettler Veendam. De specialist in nieuwbouw en verbouw. Kettler-bv.nl.
20: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriesgelo.
21: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
22: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
23: Je dakgoot vernieuwen? De dakgootspecialist. Specialist in kunststof, aluminium en zinken dakgoten. Vraag een vrijblijvende offerte aan via de-dakgootspecialist.nl.
24: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is V.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen

0: ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje
1: maakt je dag. Dit is een boodschap van Sieren.
2: De maatschappij, dat ben jij.
3: Claim nu je gratis vesttool 18 volt accu op mastertools.nl.
4: Wouter Geerlichs Car Detailing was niet alleen, maar laat uw auto weer glanzen. Like ons op Facebook en vind ons in Rode.
5: Van A naar B was nog nooit zo makkelijk. Taxi Jannes is gespecialiseerd in comfortabel vervoer voor elke gelegenheid. Ziekenvervoer, rolstoelvervoer en luchthaventransfers. En Taxi Jannes, de vriendelijke chauffeur, zorgt dat je altijd op tijd bent. Vind Taxi Jannes op Google. Al 25 jaar betrouwbaar op vier wielen.
6: Koopsmetaal. Laswerk voor bedrijf en particulier. Koopsmetaal.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Hey, jij bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
9: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
8: Ah, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
10: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
11: Gritter Chalet en Staakcaravans.
10: Kijk op grittercaravans.nl.
12: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
13: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
14: Ping, ping, ping, ping, ping.
13: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
15: Een vloeibare cement dekvloer laten aanbrengen? Eco2Dekvloeren.nl. Ook voor schuimbeton en vloerverwarming. Eco2Dekvloeren.nl.
16: Eems Delta Schilders Delfzijl. De vakman in de regio. Bekijk ons werk op Facebook.
17: Ja? Echt serieus?
18: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
19: 18 plus speelbewust.
20: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
21: Sanders Bestrating. Voor sierbestrating en rioolwerken. Sandersbestrating.nl.
22: Hits. Dat is radio.

0: heerlijke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht. We gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
3: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
4: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl.
5: Tailgate Trading. In- en verkoop van Amerikaanse auto's en machines. Tailgatetrading.nl.
6: Zoek je een tuinkamer, veranda, carport, zonwering of schutting? Bij Inthout Sierconstructies kun je kiezen. Kies je voor de prijs of kies je voor design en topkwaliteit? Inthout Sierconstructies is sowieso al 25 jaar de beste keus met de beste service. Maak vrijblijvend een afspraak. Ga naar sierconstructies.nl. Inthout Sierconstructies Nieuwe Pekela. Voor ieder budget een passende oplossing.
7: Hoveniersbedrijf HW uit Warffum. Sterk in tuinwerk. Hoveniersbedrijfhw.nl.
8: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
14: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwenermond.
15: Je vindt jouw stijl Bijson.
16: Met bandenservice Poeder uit Roden ben je snel weer veilig op weg. Poederbanden.nl.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
18: Lekkere van Albert Heijn.
19: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. Mediamarkt.
20: Boskopper Verhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskopper Verhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskopperverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
21: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
22: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
23: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
24: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De rechtbank Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 jaar celstraffen opgelegd voor mensenhandel met vluchtelingen uit Oekraïne van 13 en 17 jaar. De twee broers zetten de minderjarigen vanuit het huis van hun vader in Maassluis in als sekswerker. Eerst voor schoonmaakwerkzaamheden Later werden ze gedwongen tot webcamseks en om klanten te masseren. Dat werd stiekem gefilmd. Sinds het begin van de cameracontroles op de Merwedebrug afgelopen weekend is het aantal vrachtwagens dat nog over de brug rijdt fors gedaald, meldt Rijkswaterstaat, die nog niet weet hoe groot de afname precies is, maar wel verwacht dat het aantal verder zal dalen. Het heeft nog wel even tijd nodig voordat iedereen op de hoogte is van de maatregelen. Over het aantal boetes kon Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Bij verschillende acties in mei en juni heeft de politie Den Haag meer dan 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen in de leeftijd tussen 18 en 53 jaar uit diverse steden aangehouden. Bij de acties zijn onder meer 50 cobra's in beslag genomen. Bijna al het vuurwerk werd aangetroffen in woningen en kelderboxen in woonwijken en in slaapkamers, waaronder die van kinderen. Prins Bernhard van Oranje doet afstand van al zijn zakelijke belangen en vastgoed. Ook het circuit Zandvoort en zijn belangen in het Mediapark in Hilversum gaan over naar zijn twee zakenpartners. Bernhard wil zich richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van AI. Hij blijft wel actief in de autosport. En experts slaan alarm over meterkasten. Groepenkasten, vooral oude modellen, zijn vaak niet berekend op de snelle groei van onder andere zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen. Deskundigen zien het aantal brandincidenten toenemen. Ook wordt gewaarschuwd de meterkast niet te gebruiken als opberghok voor diverse zaken. Vorig jaar waren er 176 ongelukken in meterkasten. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
0: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
1: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AVIC beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kokwonenenslapen.nl.
2: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Een assortiment van 10.000 artikelen. Van onder andere schoeisel van Sika, Griesport, Sixton en Dunlop. Tot werkkleding van HVEP, Carhartt en Tricorp. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
1: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
25: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
26: Ik ben er helemaal klaar mee.
27: Nou, ik ook. Laten we een nijbegun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijn laten doen door VLM-kozijnen.
26: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijn.nl.
28: VLM Kozijnen.
29: Kwaliteit die blijft.
30: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82400. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
26: Ook zo klaar met lange levertijden?
29: VLM-kozijnen levert kunststofkozijnen voor ieder project zeer snel direct op locatie.
28: VLM-kozijnen.
29: Kwaliteit die blijft.
31: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
32: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
33: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
34: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Bouwmaterialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op Reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl. De leverancier van het Noorden.
3: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
2: Reer breekt door. Echt door alle puin. Op locatie gebroken. Gecertificeerd en inclusief vergunning. Kijk op reer.nl.
4: Laat DecoKe jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKe vind je in Winschoten en DecoKe Ineke Breedveld vind je in Nieuw-Buinen.
5: 13 tot en met 16 augustus, Boeren Rock Festival. De dikste editie ooit. 4 dagen muziek, cross, trek en trek, kermis en camping. Optredens van Mooi Park.

0: Je vindt Decoké in Winschoten en Decoké Ineke Breedveld in Nieuw-Buinen. Decoké, Decoké. Brengt je huis tot leven. Oh, oh,
1: oh, oh. Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: WS Schilderwerken. Met aandacht voor kwaliteit. Schilderwerkenws.nl.
3: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV. Voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie. Nieuw en gebruikt.
4: Je hebt altijd elektriciteit. Je raakt het nooit kwijt, elektriciteit.
3: Allons BV. Altijd stroom, altijd zekerheid. Kijk op allonsbv.nl.
5: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Hey, waar was jij?
8: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus.
10: Wow.
9: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo. Odido.
13: Hits. Das Radio.

0: Stel je voor, een koude avond en dan die eerste vonk. Het vuur dat oplaait, de warmte die zich verspreidt in jouw woning. Bij Gebroeders Heinstra kennen we dat gevoel. De kachels- en haardenspecialist van Groningen. Wij regelen het totaalpakket, van verkoop tot vakkundige installatie. Kijk op gebroedersheinstra.nl.
1: Nieuw bij Ziggo, altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Gewoon werken, goed verdienen. Het meest betrokken uitzendbureau van het Noorden. HS Werkt regelt werk dat klopt. Duidelijke afspraken, op tijd betaald. Tijdelijk of met uitzicht op vast. HS Werkt. Niet moeilijk, gewoon goed. Bekijk onze vacatures op hswerkt.nl.
6: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
5: Bijverdienen of vakantiewerk? Kijk op hswerkt.nl of kom langs.
7: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
8: In Bosrijk Westerwolde bij Vlagtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerbond. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertange en Oudeschans. Camping Boerbond is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbond.nl.
7: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de 6e eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
2: Groene aanslag op je woning, bedrijfspand of agrarische schuur? Neem contact op met Jabo Stelenwash en Glasbewassing. De specialist in softwash. Een zachte reiniging met lage druk en biologisch afbreekbare middelen die groene aanslag en vuil effectief verwijderen zonder schade. Meer weten? Kijk op jabosglasbewassing.nl.
3: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
4: Hallo, hallo Holland. Je Autohaus Tieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Tieben is namelijk de occasion specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rutte. Check autohaus-tieben.de.
5: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
8: Ik ben Edvard Tiesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Burgemeester Schouten van Rotterdam zal donderdag aanwezig zijn bij de herdenking van de Holocaust in Rotterdam en haar spreken, evenals de Israëlische ambassadeur Zvi Vapni. Daarmee maakt Schouten een einde aan de vraag of ze wel of niet aanwezig zal zijn bij de herdenking Meloods 24. In de raad hadden DENK, Partij voor de Dieren en pro-Palestijnse activisten Schouten onder druk gezet om de ambassadeur te weigeren of anders zelf weg te blijven. De rechtbank Rotterdam heeft 2 broers van 21 en 24 jaar celstraffen opgelegd voor mensenhandel met vluchtelingen van 13 en 17 uit Oekraïne. De broers zetten de minderjarigen vanuit het huis van hun vader in Maassluis in voor schoonmaakwerkzaamheden. Later werden ze gedwongen tot webcamseks en om klanten te masseren. Dat werd stiekem gefilmd. Sinds het begin van de cameracontroles op de Merwedebrug afgelopen weekend is het aantal vrachtwagens dat nog over de brug rijdt fors gedaald, meldt Rijkswaterstaat, die nog niet weet hoe groot de afname precies is, maar wel verwacht dat het aantal verder zal dalen. Het heeft nog wel even tijd nodig voordat iedereen op de hoogte is van de maatregelen. Over het aantal boetes kon Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Bij verschillende acties in mei en juni heeft de Haagse politie meer dan 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen in de leeftijd tussen 18 en 53 jaar uit diverse steden aangehouden. Bijna al het vuurwerk werd aangetroffen in woningen en kelderboxen in woonwijken en in slaapkamers, waaronder die van kinderen. En experts slaan alarm over meterkasten. Groepenkasten, vooral oude modellen, zijn vaak niet berekend op de snelle groei van onder meer zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen. Deskundigen zien het aantal brandincidenten toenemen. Ook wordt gewaarschuwd de meterkast niet te gebruiken als opberghok. En dan nog het weer. Vanavond is het over het algemeen droog en zonnig. Later en ook in de nacht trekt er, vooral in het noorden en midden van het land, wat bewolking over. Er is nauwelijks wind en het wordt tussen 12 en 18 graden. Tot zover het nieuws.
9: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
0: flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
10: Autorode, topkwaliteit occasions, scherpe prijzen. Kom langs in Rode of kijk op autorode.nl.
11: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
12: Calibro Stadskanaal doet calibraties en keuringen van alle gereedschappen. Bij onder andere airco- en installatiebedrijven, bouwbedrijven en stucadoors. Calibro heeft iedere oplossing perfect afgestemd op jouw wensen. Calibro.nl. Calibro met een C.
13: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer.

Elke man heeft zijn dromen. En ik droom alleen maar van jou. Van je ogen, van je lieve stem. Wat moet ik je zeggen? Ik ken veel vrouwen, maar er is er niet één zoals jij.

0: doneer.
1: Minikraan, minishovel, rupsdumper en meer huren? Ga dan naar Gerard van der Veen uit Winsum. www.verhuur.com.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
4: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
5: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
7: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-wilshire.de.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
17: Hits. Das Radio. Radio.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zussen.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
2: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur, is dat even goed geregeld?
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Straks straatwerk. JH Verhuur legt het perfect. Van keramische tegels tot klinkers. Met eigen materieel en vakmanschap. Kijk op jh-verhuur.nl.
4: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
5: Ja, dacht ik ook al.
4: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht. We gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
5: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
4: Ketelservicenoord.nl.
5: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
4: Zo is dat.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
13: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
14: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwenermond.
13: Je vindt jouw stijl bij Bijson.
15: Schildersbedrijf Dreyer, al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
16: Op zoek naar een goede en betaalbare elektrische fiets? Debogiebikes.nl.
17: Rommelbius. Een container nodig? Kijk op strotmeijercontainerverhuur.nl.
18: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis en voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
19: Hey Niels!
20: Hey mooi!
19: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
20: Klopt!
19: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
20: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
19: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
20: Zeker te weten!
19: En kijk op nieuwslubbers.nl.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
22: vakantie!
21: ANWB en gaan.
23: Sommige mensen zoeken een baan. Jij zoekt meer avontuur. Ga aan de slag als monteur bij Huizing Harvest en sleutel aan landbouwmachines in binnen- en buitenland. Check huizingharvest.com en ontdek waar techniek je kan brengen. Huizing Harvest. Let's make it work.
24: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
25: Praxis.
0: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
1: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
2: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Twee minderjarige jongens hebben zich gemeld voor de mishandeling van een beveiliger vorige week in Nijmegen. De beveiliger liep zware verwondingen op bij de fietsenstalling op het Stationsplein. Vier verdachten waren betrokken. Twee hebben zich nu gemeld, de andere twee blijven gezocht. Twee broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepalmd en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. De politieinzet bij de Pride-bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt fors opgeschaald na de aanslag in Berlijn. Naar verwachting komen 250.000 mensen naar de demonstratie. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw uit Polen om het leven en raakte 29 mensen gewond nadat een auto inreed op een menigte tijdens een Pride-bijeenkomst. China is begonnen met de productie van eigen geavanceerde chipmachines, meldt technieuwsite The Information op basis van bronnen. Het gaat om machines voor Deep Ultraviolet Immersie Lithografie, een markt die lange tijd werd gedomineerd door de Nederlandse toeleverancier ASML. De machines worden dit jaar naar verwachting geleverd aan Chinese chipfabrikanten. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, waaronder het circuit van Zandvoort en vastgoed. Hij wil zich richten op autosport en kunstmatige intelligentie. De verkoop beëindigt zijn betrokkenheid bij Zandvoort, waar hij de Formule 1 terugbracht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de bewolking toe in het westen, blijft het in het oosten droog met enkele wolkenvelden en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
22: Regent het binnen? Gratis zwembad in je woonkamer? Roep de hulp in van Spelbrink Dakbedekkingen. De experts, ook bij platte en bitumen daken. Na inspectie en offerte gaan ze meteen aan de slag. Spelbrink Dakbedekkingen. Vakmeesters uit Nieuwe Pekela. Dus, ongewenst, een zwembad in je huis? Ga naar spelbrinkdakbedekkingen.nl.
25: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
26: Stap binnen in een wereld van pure luxe. Bij RTO Exclusive in Stadskanaal vind je exclusieve wagens waarvan het hart van iedere autoliefhebber sneller klopt. Ga naar rtoautoservice.nl en vind jouw droomauto.
27: Oké, klaar? Zoek op alles voor de tuin. En start! Hij gaat meteen naar steen-en-zandhandel-noord.nl. Oh, alles op categorie. Dat is handig. Blokhutten, tuinmeubilair, hout, gereedschap, schuttingen, bestrating en speeltoestellen. Ze hebben echt alles en uit voorraad leverbaar. Steen en Zandhandel Noord doet ook tuinaanleg. Tjonge, voortaan gaat iedereen toch naar Steen en Zandhandel Noord in Siddemuren.
28: Nieuwe screens nodig? Terpstrazonwering.nl.
29: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
30: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een...

0: Schiff. Elk moment een reis. Boek 7 nachten de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: VZN Voegwerken. Aschijn Aander. VZN-voegwerken.nl.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Fries-Gelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
5: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Fries-Gelo.
6: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
7: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Odido. Snel van A naar B. Met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
9: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
10: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
11: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
12: Yes!
11: Esso, omdat elke rit telt.
13: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten, lekker zomers, altijd laag.
15: Lekkere van Albert Heijn.
16: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Rhede smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Rhede. Net over de grens bij Bellingwolde.
17: Bouwen, verbouwen of renoveren? Bouwservicestoffels.nl.
18: Met Volkersreizen ontdek je de mooiste bestemmingen. Stap in voor leuke dagtochten, meerdaagse reizen, zelfs naar het buitenland. Volledig verzorgd, reis ontspannen in een comfortabele touringcar met altijd een opstapplaats in de buurt. Ontdek nieuwe bestemmingen samen met Volkersreizen. Boek nu op volkersreizen.nl.
19: Hits, dat is radio.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
3: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nog hako de blauw en dat bleef zo. Voor de heren, hebben we ook. Bram's Paris in de uitverkoop. Nou, twee stuks voor maar 79 euro.
4: Vinnen maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Vinnenwold.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Vinnenwold.
6: Voor drijfmest, vaste mest, kunstmest, kalk en compost. Belt u van Nieuwe Huizen ten Post. 050 2 30 60 40.
7: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
8: Gritter Chalet en Staakcaravans.
7: Kijk op grittercaravans.nl.
6: Opgelet. Voor de bietencampagne zijn wij op zoek naar chauffeurs en charters. Voltijd, deeltijd, oproep of weekendwerk. Van Nieuwenhuizen ten Post. 050 2 30 60 40.
9: Ik zing als ik grondzuig.
10: Kunt u er niet bij?
9: Alleen als ik grondzuig.
10: Van der Vlier zuigt het voor u.

0: Kijk op vandervliergroep.nl. Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
2: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pompom, pompom, pom.
3: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
2: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
5: Scheper Grote Gast. Jouw specialist in vloeren, raamdecoratie, zonwering en horen. Maak je huis compleet.
6: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
7: Stalinrichting Penu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting Penu.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: B-Snip Ercotechniek Marum. Voor verkoop, montage en service. www.bsnipercotechniek.nl.
10: Waar ga je naartoe voor slimme en efficiënte ontbraamoplossingen? Naar Efting Techniek en Ontwikkeling natuurlijk. Daar maken ze al meer dan 20 jaar ontbraammachines om je productieproces te optimaliseren. Ook de kosten verlagen en de kwaliteit van je eindproduct verbeteren? Kijk dan snel op eftingtechniek.nl.
11: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
12: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Grondzuigbedrijf Van der Vlier. Van der Vliergroep.nl. En rudyschipper.nl. Voor naadloze aluminium dakgoten. Hits. Das Radio. Met het nieuws van 7 uur.
15: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Twee broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepalmd en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. 2 minderjarige jongens hebben zich gemeld voor de mishandeling van een beveiliger vorige week in Nijmegen. De beveiliger liep zware verwondingen op bij de fietsenstalling op het stationsplein. 4 verdachten waren betrokken. 2 hebben zich nu gemeld, de andere 2 blijven gezocht. De politieinzet bij de Pride-bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt fors opgeschaald na de aanslag in Berlijn. Naar verwachting komen 250.000 mensen naar de demonstratie. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw uit Polen om het leven en raakte 29 mensen gewond nadat een auto inreed op een menigte tijdens een Pride-bijeenkomst. In Malawi wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders en 3 bemanningsleden van een boot op het Malawi-meer. Ze vertrokken zondag vanuit Tanzania, maar kwamen niet aan in Malawi. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent consulaire bijstand aan de familie. De zoektocht duurt voort. Tientallen mensen melden discriminatie tijdens de start van World Pride in Amsterdam afgelopen weekend. Report It Always kreeg meer dan 70 meldingen, vooral van festivalgangers en Pride Walk bezoekers. De organisatie denkt dat dit slechts een fractie is van het totaal. World Pride duurt tot eind juli. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de bewolking toe in het westen, blijft het in het oosten droog met enkele wolkenvelden en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
16: Kop, wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solar screens en 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kop voor de deur staat.
17: Wat een mooie vrachtwagen!
18: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
16: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kop voor de deur staat. Kopwonenenslapen.nl.
19: Met bandenservice Poeder uit Roden ben je snel weer veilig op weg. Poederbanden.nl.
20: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
21: Aannemersbedrijf Kettler zoekt een timmerman. Word jij onze nieuwe collega? Kettler-bv.nl.
22: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: hits hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat's radio.

0: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
3: CeraVe'sje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
7: Woningstoffeerbedrijf Tom Philips kwam bij mij thuis en gebruikte mijn eigen woonkamer als showroom. Mooi hoor. Zo zie je meteen hoe PVC, laminaat, vinyl, tapijt of marmoleum matcht bij de meubels met de perfecte belichting. En Tom Philips heeft nu ook binnen- en buitenzonwering, rolluiken, screens en markiezen. Kijk maar op Google. Dus, moet het wat liggen? Even Tom Philips laten kijken.
8: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
15: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
16: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazinaveen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
4: Hits, dat is radio.

0: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Van A naar B was nog nooit zo makkelijk. Taxi Jannes is gespecialiseerd in comfortabel vervoer voor elke gelegenheid. Ziekenvervoer, rolstoelvervoer en luchthaventransfers. En Taxi Jannes, de vriendelijke chauffeur, zorgt dat je altijd op tijd bent. Vind Taxi Jannes op Google. Al 25 jaar betrouwbaar op vier wielen.
3: Verbouwingen laat je doen door de expert uit Weerdum. Timmerbedrijf janbos.nl. Bos met dubbel S.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkent installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
10: Koops Metaal. Laswerk voor bedrijf en particulier. Koopsmetaal.nl.
11: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn Mediamarkt members. Alleen bij Mediamarkt.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Hey, jij bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
3: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
2: Ah, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 8 uur.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Twee broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepalmd en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. Frankrijk arresteerde sinds 6 juli 162 verdachten van brandstichting, meldde premier Le Cornu maandag op X. Het land kent een record bosbrandseizoen met 116.000 hectare afgebrand. Meer dan het vorige record uit 2022. 9 op de 10 branden ontstaan door onvoorzichtigheid, zoals sigaretten of barbecues. Op brandstichting staat maximaal 15 jaar cel. Pathé programmeert extra nacht- en ochtendvoorstellingen van The Odyssey in IMAX-zalen. Op 7 en 8 augustus draait de film om 8 uur in Amsterdam en om 11:30 in Rotterdam. Nooit eerder programmeerde Pathé zo structureel extra vertoningen vanwege de ongekende belangstelling voor de film. Tientallen mensen melden discriminatie tijdens de start van World Pride in Amsterdam afgelopen weekend. Report It Always kreeg meer dan 70 meldingen, vooral van festivalgangers en Pride Walk bezoekers. De organisatie denkt dat dit slechts een fractie is van het totaal. World Pride duurt tot eind juli. De politieinzet bij de Pride-bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt fors opgeschaald na de aanslag in Berlijn. Naar verwachting komen 250.000 mensen naar de demonstratie. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw uit Polen om het leven en raakte 29 mensen gewond nadat een auto inreed op een menigte tijdens een Pride-bijeenkomst. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de laatste bui het oosten uit. Blijft het droog en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden... met een rustige avond en afnemende wind. En tot zover het nieuws.
6: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82400. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
7: Nieuw huis bouwen in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT Doezem. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfmt.nl.
8: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pompom, pompom, pom.
9: Je huis zegt wie je bent. Een meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
8: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pompom, pompom, pom.
10: Hallo, hallo, Holland. Hier Autohaus Thieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Thieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Thieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-thieben.de.
11: Bij John Secondhand Shop en Meubelstore.
12: Voor mode,
11: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels. Nieuw en gebruikt. Ga je naar Bijchon in Drouwen-Lamont.
12: Je vindt jouw stijl Bijchon.
13: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
14: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Wat groene aanslag en organisch wel verdwijnt, waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
15: Je dakgoot vernieuwen? De dakgootspecialist. Specialist in kunststof, aluminium en zinken dakgoten. Vraag een vrijblijvende offerte aan via de-dakgootspecialist.nl.
16: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een

0: je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One van Vodafone
1: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur, is dat even goed geregeld?
3: Boskloppenverhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskloppenverhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskloppenverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
2: Aan het bouwen of verbouwen? Geen probleem. JH Verhuur plaatst razendsnel jouw container in Groningen of Drenthe. Dus snelle container nodig? Kijk op jh-verhuur.nl.
4: Bouwmaterialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl. De leverancier van het noorden.
5: Zo hé, mooie tuinkamer. Kost zeker wel een beetje.
6: Inderdaad, een beetje.
5: Wat bedoel jij met een beetje?
6: Nou, bij Inthout Sierconstructies zijn tuinkamers super voordelig. En eigenlijk hebben ze alles voor hun vier seizoenen buitenleven. Veranda's, carport, zonwering, schuttingen.
5: Inthout Sierconstructies in Nieuwe Pekela. Nou, ik ben wel een beetje jaloers hoor.
6: Kijk zelf dan eens op sierconstructies.nl.
4: Reer, wij slopen echt alles. Gecertificeerd en inclusief vergunningsaanvraag. Slopen is ons vak. Reer.nl.
7: Stel je voor, een koude avond en dan die eerste vonk. Het vuur dat oplaait. De warmte die zich verspreidt in jouw woning. Bij Gebroeders Heinstra kennen we dat gevoel. De kachels- en haardenspecialist van Groningen. Wij regelen het totaalpakket. Van verkoop tot vakkundige installatie. Kijk op gebroedersheinstra.nl.
8: Sommige mensen zoeken een baan. Jij zoekt meer avontuur. Ga aan de slag als monteur bij Huizing Harvest en sleutel aan landbouwmachines in binnen- en buitenland. Check huizingharvest.com en ontdek waar techniek je kan brengen. Huizing Harvest. Let's make it work.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
10: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Hoveniersbedrijf HW uit Warffum. Sterk in tuinwerk. Hoveniersbedrijf HW.nl.
13: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: Odido. Hits.

hits, groot en klein, moet je hier zijn. Dit is Hits, Das Radio.

0: Laat DecoKé jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKé, DecoKé. DecoKé vind je in Winschoten. En DecoKé Ineke Breedveld vind je in Nieuwbuinen.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: De meest bijzondere soorten behang en de grootste keuze in verf vind je bij DecoKé. In Winschoten en in Nieuwbuinen.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Bulscher Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Bulscher Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Bulscher Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-bulscher.de.
5: Hey Niels!
6: Hey mooi!
5: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
6: Klopt!
5: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
6: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
5: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
6: Zeker te weten!
5: En kijk op nieuwslubbers.nl.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
8: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Tientallen mensen melden discriminatie tijdens de start van World Pride in Amsterdam afgelopen weekend. Reported Always kreeg meer dan 70 meldingen, vooral van festivalgangers en Pride Walk bezoekers. De organisatie denkt dat dit slechts een fractie is van het totaal. World Pride duurt tot eind juli. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect. President Macron verwacht zware weken voor de inwoners van het Franse departement Gironde, waar hij maandag een getroffen gebied bezocht. Hij noemde de bosbranden compleet ongekend en riep op vol te houden. Er ging al meer dan 42.000 hectare in vlam op en tienduizenden mensen werden geëvacueerd. De Verenigde Staten voerden grootschalige aanvallen uit op Iran, tot die vrijdag plotseling stopte. Volgens Axios wilden de Amerikanen diplomatiek overleg een kans geven, waarna ook Iran vergelding uitsloot. Trump meldt dat er gesprekken lopen tussen beide landen die goed verlopen en noemt de kans op een deal reëel. 2 broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepalmd en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond vertrekt de laatste bui uit het oosten en schijnt de zon in grote delen van het land. Tegen zonsondergang verschijnen wolken in het noordwesten. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
10: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, Bar Kruk banken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. nostalgie-pallast.de.
11: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
12: Gritter Chalets en Staakcaravans.
11: Kijk op grittercaravans.nl.
13: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
8: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
1: Ik zing als ik grondzuig.
2: Kunt u er niet bij?
1: Alleen als ik grondzuig.
2: Van der Vlier zuigt het voor

0: gaat de hele dag regenen, hè?
1: Nee, ik heb geen regenjas.
0: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
2: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
3: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pompom, pompom, pom.
4: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers. Via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
3: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pompom, pompom, pom.
5: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Deze week in de bonus. Ah, Galia en Cantaloupe meloen, 2 stuks, 50%.

0: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
1: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl voor de keuken van je leven.
2: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Hallo daar, hallo daar. Bam, bam, bam. Hits. Das Radio.

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Mulders meubel door.
3: Ja, goeiedag hem zeg maar. Bij ons in Fruiskalo ken ik de hele dag prachtig grasmaaien. En Greta die god en geregeld heeft naar Mulder om te kijken naar de allermooiste meubel. Ja, even, dat klopt. Ik mag daar graag even snuisten. Mulders meubeldorp, bij ons in Fruiskalo. De allergrootste woonwinkel van de hele wereld, bij jou.
2: Mulders meubel.
3: Ach, even, je moet niet al zo overdrijven, man.
1: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
7: Mini-kraan, mini-shovel, rupsdumper en meer huren? Ga dan naar Gerard van der Veen uit Winsum. www.verhuur.com.
8: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter... met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
2: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
3: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 10 uur.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron verwacht zware weken voor de inwoners van het Franse departement Gironde, waar hij maandag een getroffen gebied bezocht. Hij noemde de bosbranden compleet ongekend en riep op vol te houden. Er ging al meer dan 42.000 hectare in vlammen op en tienduizenden mensen werden geëvacueerd. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect. Tientallen mensen melden discriminatie tijdens de start van World Pride in Amsterdam afgelopen weekend. Report It Always kreeg meer dan 70 meldingen, vooral van festivalgangers en Pride Walk bezoekers. De organisatie denkt dat dit slechts een fractie is van het totaal. World Pride duurt tot eind juli. De Verenigde Staten voerden grootschalige aanvallen uit op Iran, tot die vrijdag plotseling stopte. Volgens Axios wilden de Amerikanen diplomatiek overleg een kans geven, waarna ook Iran vergelding uitsloot. Trump meldt dat er gesprekken lopen tussen beide landen die goed verlopen en noemt de kans op een deal reëel. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond vertrekt de laatste bui uit het oosten en schijnt de zon in grote delen van het land. Tegen zonsondergang verschijnen wolken in het noordwesten. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
5: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok Wonen en Slapen.nl.
6: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
5: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
7: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
8: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.

komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Koel in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
7: Nieuwe zonwering nodig? Terpstrazonwering.nl.
8: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit

0: op je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leuksetickets.nl.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Ja?
3: Is het echt serieus?
4: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Niet stiekem en ook niet illegaal, maar wel met een beste bult kabaal. Hits, Das Radio.

Rechtstreeks vanuit de Poort van Nederland. Is dit Legitiem voor u aan de band? Hit, hits, Das Radio.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Stel je voor. Morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
5: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
4: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
11: Nieuwe bedrijfsunit.
12: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
14: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 11 uur.
15: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen. En melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron verwacht zware weken voor de inwoners van het Franse departement Gironde, waar hij maandag een getroffen gebied bezocht. Hij noemde de bosbranden compleet ongekend en riep op vol te houden. Er ging al meer dan 42.000 hectare in vlammen op en tienduizenden mensen werden geëvacueerd. De Verenigde Staten voerden grootschalige aanvallen uit op Iran, tot die vrijdag plotseling stopte. Volgens Axios wilden de Amerikanen diplomatiek overleg een kans geven, waarna ook Iran vergelding uitsloot. Trump meldt dat er gesprekken lopen tussen beide landen die goed verlopen en noemt de kans op een deal reëel. Kijken we nog even naar het weer.
16: Vanavond vertrekt de laatste bui uit het oosten en schijnt de zon in grote delen van het land. Tegen zonsondergang verschijnen wolken in het noordwesten. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
17: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
18: Ja, dacht ik ook al.
17: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht. We gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
18: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
17: Ketelservicenoord.nl.
18: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
17: Zo is dat.
19: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
20: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl.
21: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur non-stop hits. Yes, hits.

0: bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur. Is dat even goed geregeld?
1: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Schadevrij graven aan ondergrondse infra? JH Verhuur doet het met precisie. Ook voor het leegzuigen van grinddaken, kruipruimtes en meer. Kijk op jh-verhuur.nl.
3: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
4: Sommige mensen zoeken een baan. Jij zoekt meer avontuur. Ga aan de slag als monteur bij Huizing Harvest en sleutel aan landbouwmachines in binnen- en buitenland. Check huizingharvest.com en ontdek waar techniek je kan brengen. Huizing Harvest. Let's make it work.
5: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Hey Niels!
7: Hey mooi!
6: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
7: Klopt!
6: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
7: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
6: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
7: Zeker te weten!
6: En kijk op nieuwslubbers.nl.
8: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-wilshire.de.
9: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwen aan Mond.

oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E. Hits.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier van derviergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsom opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders, die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De Verenigde Staten voerden grootschalige aanvallen uit op Iran, tot die vrijdag plotseling stopte. Volgens Axios wilden de Amerikanen diplomatiek overleg een kans geven, waarna ook Iran vergelding uitsloot. Trump meldt dat er gesprekken lopen tussen beide landen die goed verlopen en noemt de kans op een deal reëel. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsom opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders, die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De Verenigde Staten voerden grootschalige aanvallen uit op Iran, tot die vrijdag plotseling stopte. Volgens Axios wilden de Amerikanen diplomatiek overleg een kans geven, waarna ook Iran vergelding uitsloot. Trump meldt dat er gesprekken lopen tussen beide landen die goed verlopen en noemt de kans op een deal reëel. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsom opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarros in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De Verenigde Staten voerden grootschalige aanvallen uit op Iran, tot die vrijdag plotseling stopte. Volgens Axios wilden de Amerikanen diplomatiek overleg een kans geven, waarna ook Iran vergelding uitsloot. Trump meldt dat er gesprekken lopen tussen beide landen die goed verlopen en noemt de kans op een deal reëel. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
2: Het weer tot slot.